Beste luisteraar, de komende 40 minuten wil ik u graag meenemen in mijn herinnering. Sinds 2006 onderzoek ik als kunstenaar de stilte. Beste luisteraar, de komende 40 minuten wil ik u graag meenemen in mijn herinnering. Sinds 2006 onderzoek ik als kunstenaar de stilte. In dat jaar studeerde ik af

0: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Toilet Witch. She lives in her
2: House of Kaka.
1: Once the toilet tank is full, she will come up, grab me, pull me down into her
2: House of Kaka.
1: Gotta be fast when I'm done. Oh, gotta be real fast when I'm done.

U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.

de Mr. Blaster, Mr. Blaster. De brand op de land van de Belgische Tower. Van hier te wachten naar, maar op de gezien Tower in Spaans, dat is Mr. Blaster. Nu te wachten naar. Nu moet ik wel even. Ik heb het niet gezien.

Ik heb een stoor, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een pina binnen, kan ik een p

Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenb